0: voor een goot, die long kok, lam, sel, jang is chance, goot, die doch, die engel taat, die ki gesel.
1: Hey, jouw science, sel, nu dak, en de materie, amul bij fem, kon kan mooi de sud, wat zet, wolle zacht, nee, fem.
0: Jouw science, sel, nu aan mij meer, jij zijn die bab, nu rek,